Deixa eu dizer, Cláudia, de nós três, rond is, em Brasília, met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker. Pois é. En als laatste, Estácio, Holly Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

Ja, we hebben net naar João Nogueira geluisterd. Volgens mij de mooiste timing voor de Braziliaanse samba. Oh, Braziliaanse samba. Ja, de samba is Braziliaanse. Dus João Nogueira is de allermooiste timing. En daarvoor Alcione. Daarmee zijn we in het noordoosten van Brazilië geweest met een lekkere lundu. En Mané João van Erasmo Carlos, dezelfde man die componeerde Laranja Mecânica. Ja, en dat is een mix van samba rock van de jaren 70. En daarvoor hebben we dus wel na de prachtige jazzy stem van Joyce. Ook een waanzinnige gitariste trouwens, hè?

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit noemen heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een noemer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge. Em combinação com a banda Black Rio, Lindos Olhos.

0: Ja, je ziet wel, dus in deze reeks een combinatie van heel veel verschillende gezichten van de samba. We hebben a Lessie Brandão, que é tão de gosto. Eigenlijk, Lessie Brandão is echt een zangeres van de traditionele samba. En hier staat ze dus al op haar jaren 70 met heel veel Fender Rhodes en super swingende samba, que é tão de gosto. En gelijk daarna, Ivan Lins, Abre Alas, in 70s, dromerig noemde ik me zo goed kan herinneren. En Bananera, Emílio Santiago, inderdaad, Samba Soul, van de beste kwaliteit. En na Emílio, jullie hebben naar geluisterd naar O Homem da Gravata Florida, Jorge Ben, als de samba ontmoet de rock, samba rock.
1: Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição.

Ja, en we zijn tot een eind gekomen deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elise Regina, Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur. Samba soul, bom senso, Tchim.

Ja, en we zijn tot een eind gekomen deze prachtige programma, al zeg ik het zelf. We hebben Elis Regina Chovendo na Roseira gehoord. En daarvoor de man die verantwoordelijk was voor de mix tussen de samba en de soul music. Inderdaad, hij is naar Amerika verhuisd en daar, om film te studeren inderdaad. En daar heeft hij de soul ontdekt. En soul met samba, het is alleen maar vuur. Samba soul, bom senso, tchim.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Bokit Eurit en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. Die LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Bokit Eurit, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molaar. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœurs, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Bokit Eurit.

Het nummer dat u zojuist hoorde was van het ensemble La Mal Coiffée. Een vrouwengroep die alleen al vanwege de naam, de slecht gekapte, tamelijk exotisch genoemd mag worden. Maar ook hun speciale polyfone zangstijl en hun taal, het traditionele langue occitan van Zuid-Frankrijk, zijn tamelijk buitennissig. Toch maken de vijf vrouwen van La Mal Coiffée er al jarenlang furore mee op de podia in het zuiden van Frankrijk. De cd die ze dit jaar uitbrachten, L'Ambellinaire, is wat anders dan gebruikelijk. In plaats van traditionele Occitaanse teksten koos de groep voor de gedichten van Jean-Marie Petit. Op muziek gezet door Laurent Cavalier. We draaien drie nummers van deze nieuwe cd. Gelukkig is voor de radio een slecht kapsel van minder belang, dat is in mijn geval ook zo, dan een goede stem. En daar is bij deze prettig gestoorde vrouwen weinig mis mee.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer Lagamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Fanfaronné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als viool en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stonat Odium, Karawan Sudan, Mugadid Fanny Karouma.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertcenter.nl.

Dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterinvolgens opnamen van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sankyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de gagaku-muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai-ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: Shem Toubé en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala kato akakweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid wordt behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

学习乖啊。

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereld Mineralen. En u heeft geluisterd in dit programma om te beginnen naar de groep rond zanger-gitarist Fotis Ioannatos en vier liederen van de cd Periplis. Op de volgende cd Barok Update van het baroktrio Tait & Nickelt hoort u Didier François op viola d'amore en chiavi, een soort viola, maar dan met toetsen. In Zweden wordt het instrument nikkelharpa genoemd. Helaas is soms het klikken van de toetsen tijdens de opnames te horen. Excuses daarvoor dus. Romina Liska speelt op de viola da gamba en Philippe Malfay op de orbe. De drie muzikanten willen hun compositie, deze bijzondere instrumenten, laten herleven buiten hun historische context en voegen een eigentijds geluid toe. U hoort vier nummers, te beginnen met Trix, een compositie van Philippe Malfay.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.

I want need an amaya.

Marafan, you fancy, sir, need an amaya.

U hoorde Cora-speler, zanger, componist Sekou Koyate en vier tracks van zijn laatste cd Sabaru. Als laatste cd van deze Wereld Mineralen gaan we luisteren naar Rabassa, onze eigen Rotterdamse Kaapverdische band. Wie kent ze niet? De gebroeders Ortet met zangeres Teresa Fernandez, Paulo Bouwman zang en gitaar, Cabinet Traore op trompet en Hans de Lange op percussie. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht, Ora Te Passa, en daar laten we u graag een paar nummers van horen. En dan ga je ook alvast vermelden dat u heeft geluisterd naar Wereldmineralen, samengesteld door Caroline Claire, en dat u natuurlijk alle informatie van dit programma kunt vinden op de site concertcenter.nl.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en Los Jardines de la Alhambra.

En het was de fascinerende muziek van Mulatu Astatke. In het nummer Money Gods van Song Yusei, dat u daarna hoorde, wordt boeddhistische zang gecombineerd met traditionele instrumenten en samples van omgevingsgeluiden van stad en land. Het werd gespeeld door het Song Yusei opgerichte experimentele ensemble Dawang Gang. Tin Beer, wat u nu gaat horen, komt van dezelfde cd. In zijn herhalingen heeft het iets meditatiefs. En daarom laten we het volgen door Yamore van Salif Keita. En nog twee nummers van zijn cd Mofu.

Het familiekwartet Deolinda uit Portugal laat zich volgens internetbronnen inspireren door traditionele Portugese muziek zoals de fado. Zoals u ook zult merken zijn die wortels duidelijk hoorbaar, maar haar muziek ademt vooral de sfeer van prettig melodieuze internationale wereldmuziek. Net zo prettig melodieus als de muziek van Dino de Santiago, waarmee we dit programma van Via de Hoes gevonden muziek afsluiten. Gevonden in de schappen van het Londense Soho. Ik zeg het u nogmaals, wilt u de volledige speellijst nog eens doornemen, dan kan dat op onze website concertzender.nl. Samenstellen van dit programma, Gozewijn van Beek.

0: quite you. I hear. They were descansados, sim, meu avô.
1: Yeah.

Mariama. Elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet!

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag komt Noord-Indiaanse raga-muziek aan bod en wel op sitar, voor zang en op viool. We starten het programma met de Raga Jagaswari, gespeeld door de in 1981 geboren en in Londen wonende sitarspeelster Anushka Shankar. Ze is wereldvermaard om haar vernieuwende World Fusion crossover muziek in combinatie met Indiaanse klanken. Op haar jongst verschenen album keert ze even terug naar de essentie van haar muzikale roots, de klassieke Noord-Indiaanse raga. Anushka Shankar is de dochter van de Indiaanse muzieklegende Ravi Shankar. Op haar nieuwe album, met de titel Home, brengt ze een eerbetoon aan de muzikale erfenis van haar vader. Na de sitarklanken van Anushka komen we bij de jonge zangeres Gauri Patare. In haar raga-vertolkingen laat ze de stijle Jaipur, Gwalior en Kirana doorklinken. Zij vertolkt de compositie Kaise Jiya Tarasat. Het tweede half uur van ons programma hebben we gereserveerd voor de wereldberoemde, in 1939 geboren violiste En Rajam. Zij is een vertolkster van de Noord-Indiaanse raga. In haar handen maakte de viool een revolutionaire ontwikkeling door op het vlak van klank en speelstijl. Mede hierdoor werd de viool populair als solo-instrument op het raga-podium. En Rajam's unieke zangerige speelstijl imiteert de menselijke stem. Dit leverde haar de bijnaam op van zingende viool. Met haar zoetgevoiste, verfijnde klank neemt En Rajam ons straks mee in de raga Padmanjari. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag drie bekende vertolkers van de Noord-Indiase raga waren te horen. Sitar-speelster Anushka Shankar, en zij speelde de raga Yageswari. Daarna volgde zangeres Gauri Patare met de compositie Kaise Jiya Tarasat. De uitzending besloot met een opname van violiste N. Rajam in de raga Padmanjari. De speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua de la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn veten met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en los Jardines de la Alhambra.

In dit uur met de Orient Express, met muziek uit India, heeft u geluisterd naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit van Johar Ali Khan. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans met dank aan Muziekweb Rotterdam. En de speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij Metamorfose met een nieuwe aflevering uit de reeks Special Instruments. Dit uur staat in het teken van de fluiten. Een instrument dat menigeen nog kent uit het primair onderwijs is de blokfluit. Blokfluitles was een van de vakken van de aankomend onderwijzer die, eenmaal werkzaam op een school, niet verder kwam dan het begeleiden van saaie volksliedjes. Dat het een volwaardig instrument is, blijkt wel uit de klassieke composities voor het instrument. We luisteren naar een opname van het Belgische Bob, Frank en Zussen in een tune uit de verzameling van Playford.

De meest elementaire vorm van een fluit is een uitgehold bot of stuk hout of holle steen of een rietstengel. We kennen die instrumenten nu nog, bijvoorbeeld de herdersfluiten. U hoort er drie verschillende, telkens uit andere streken, maar met hetzelfde kenmerk. Ze hebben geen vingergaten. De toonhoogte wordt geproduceerd door lipsetting en mondklanken. Achtereenvolgens hoort u de Hongaarse kaval, daarna de Noorse herdersfluit en tenslotte de Egyptische naai.

De ocarina is waarschijnlijk het meest gekende stenen fluitje. Zijn lyrische klank is te horen in het eerste deel van de suite Galesia Fulget van de Galicische volkgroep Milo Duaro. De eenhandsfluit is gekend in Zuid-Europa, maar vooral in Baskenland. Een speler begeleidt zichzelf daarbij op een langwerpig soort citer die hij met een stok ritmisch beslaat, of met een kleine snarentrom, zoals in het laatste voorbeeld.

Deze reis met de Orient Express ging dit keer naar Afghanistan. En wel met de CD Afghan Music van het ensemble Zore Joya en Hussein Harman. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. We danken Muziekweb Rotterdam, de speellijst. Dus informatie over de muziek die we hebben uitgezonden met de titels, die vindt u op onze site concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Kobe Evans. Van Amstel.

U luistert naar de Concertzender. In 2007 hebben twee medewerkers van de Concertzender in Georgië de muziekzender Radio Muza mede helpen oprichten. Dat geeft een band. En daarom willen wij het concert onder de aandacht brengen van pianiste Nino Kvetatje en violiste Lisa Batsjashvili met het Gregorian Sinfonietta. Op 5 september in het Concertgebouw met een Beethoven en Arvo Pärt programma. De organisator van het concert biedt 10x2 vrijkaarten aan de luisteraars van de Concertzender. Maar daar is een moeilijke quizvraag aan verbonden. Namelijk, volgens Stravinsky zijn er 3 kenmerken voor de manier waarop de volksmuziek uit de bergdorpen rond Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, gezongen wordt. Dat zijn contrapuntische ritmes, exotische harmonieën en, de vraag aan u, wat is het derde kenmerk? Op onze website kunt u tot zondagmiddag reageren. En dan gaan we verder met een uitzending van Metamorfosen over speciale muziekinstrumenten. Vandaag de draailier. De draailier is een strijkinstrument. De snaren worden echter niet met een strijkstok aangestreken, maar met behulp van een continu roterend wiel. De melodie wordt geproduceerd door toetsen op een klavier in te drukken. Die verkorten de melodiesnaren en zo wordt de toonhoogte bepaald. Daarnaast geeft het instrument sympathie- of bourdonsnaren en een zogenaamd trompetkam dat voor de typische ritmische begeleiding zorgt. Het instrument werd vroeger vooral gebruikt in combinatie met de doedelzak en voor het begeleiden van dansen. Hier zijn 2 voorbeelden van dansen in een hedendaags jasje. Allereerst de Franse groep Malicorne met een branle, een Franse dans uit de 12e eeuw. En daarna het Britse ensemble Blozzabella met een set hornpipes.

Zo klonk de draailier in de ensembles Malicorne en Blosabella. De draailier kwam voor in heel Europa tot aan de Krim, met uitzondering van Zuidoost-Europa. In West- en Midden-Europa was het een alledaags instrument, maar in de laatste eeuwen verdween het snel. In de voorgaande eeuw ontstond dankzij de volksmuziek-revival een heropleving, vooral in Frankrijk en in mindere mate in Duitsland. Gek genoeg niet in de Keltische muziek, behalve dan weer in Galicië. Daar deed zanger, harpspeler en draailiermuzikant Emilio Ciao baanbrekend werk. Maurizio Martinotti van onder meer de groep La Chaparrusa deed hetzelfde in Noord-Italië. In Hongarije gebruikte de groep Vizente de draailier in haar instrumentarium. Daarvan zo dadelijk voorbeelden. Als voorbeeld van de Duitse revival horen we Jumping Axe van de formatie Hölderlin Express en de Scandinavische landen worden vertegenwoordigd door Jarmana. Voor de volledige speellijst verwijzen wij u naar de programma-informatie op onze website www.concertzender.nl.

Dit was Concha Buica en Chuco Valdés met drie nummers van de cd El Último Tragio. Radio Tarifa speelt Spaanse muziek met elementen uit de verschillende culturen die Spanje in de loop der eeuwen hebben beïnvloed, van middeleeuwse en Arabische muziek tot flamenco, rock en jazz. U gaat luisteren naar drie nummers van de cd Cruzando el Río.

U luisterde naar Radio Tarifa met drie nummers van hun cd Cruzando del Rio. Tot slot de spannende muziek van Taranya, de groep rond de Nederlands-Turkse percussionist Şahin Düring. Tarana speelt een crossover van Balkan, Gypsy, Afro, Turkse trance en Indiase funk. In 2008 kwam hun eerste cd Mundus uit. Hier volgen een aantal tracks van een eerder verschenen demo-cd, waaronder het nummer Ali Ternam.

0: U luisterde naar Tarana, Nomads in Music. De volledige speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.
1: Here's from Benny Kammel from the Sheer of Argyle. She jumped over the slack ropes of Carlisle. She jumped over 24 glasses of water, never spilt a drop. And the bra and the
2: Oh, my God.

Hartelijk welkom bij het programma Metamorfose. Het thema van deze uitzending is Lusofone muziek. Dit is muziek afkomstig uit landen waar Portugees-Creools of Portugees gesproken wordt. U kunt luisteren naar muzikanten uit Brazilië, Angola, Mozambique, Kaapverdië en Portugal. Als eerste het Orquestra Magabenta uit Mozambique en daarna de Kaapverdiaanse Teresinha Araúja. En ook kunt u uitkijken naar muziek van de Braziliaanse zangeres Gal Costa. We beginnen met het nummer A Primeira Vista van haar landgenoot Chico Cesare.

0: know. Let's see. Oké, okay, wij zijn Nagagonia. Wij bestaan uit twee Belgen. En twee Belgen die ook een koppel zijn. Dus Pascal is mijn echtgenote. Of ik ben de echtgenoot van Pascal. Dat je het ook bekijkt. Dus Pascal Rubens en Toon van Milo. En wij bestaan als Nagagonia duo sinds 2003. Dus ondertussen 17 jaar lang. En dat zijn 17... heel fijne en intense jaren geweest. We spelen dus volkmuziek. Volkmuziek die we zelf schrijven. Dus de liedjes maken we eigenlijk zelf. Dat is een van de dingen die we allebei heel graag doen. Muziek componeren. En dan treden we er dus samen mee op. En meestal spelen we voor dansende mensen. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk hier vandaag in het Batavierhuis in Rotterdam ook eens concert kunnen spelen. Want we spelen ook graag concert, maar we zijn het minder gewoon. Ja. Dus ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen.
1: Nee, misschien iets rond het instrumentarium. Ja. Dus voilà, Toon speelt dus diatonisch accordeon en dan sopraan sax en allerlei verschillende soorten doedelzakken. Voilà. En ik speel ook diatonisch accordeon en viool. En ik zing af en toe.

0: Oké, wij gaan nog één liedje spelen met twee en dan gaan we een eregast op het podium vragen. Maar dus eerst toch eentje met twee. Het is een liedje van Pascal dat opgedragen is aan twee Thea's. Hier is per toeval geen Thea in de zaal. Dan zou het aan drie
1: Niemand
0: Thea's
1: kan
0: kunnen...
1: 200 mensen Thea. Het is eigenlijk een opgedragen aan een Thea die gestorven is en een Thea die geboren is. Bijna ongeveer dezelfde niveau. Voilà. En het is ook een nieuwe melodie. Een, twee.

Okay. Als je ooit doedelzak begint te spelen, dan ben je eigenlijk onmiddellijk verslaafd aan dat instrument. En daar komt dan nog een bijkomende ziekte bij, ook nog. Dat is dat je ook alle instrumenten of alle doedelzakken wilt kopen. Tot groot plezier van mijn prachtige echtgenote. Dus heel veel opbrengst van onze optredens is gegaan in de aankoop van doedelzakken. Dus ik heb thuis in mijn repetitieruimte een rek van de IKEA. En dat hangt, dat is ongeveer 1,5 meter aan een stuk, allemaal verschillende doedelzakken. En allemaal verschillende doedelzakken, want de meeste mensen denken dat de doedelzak een Schots instrument is. Maar er zijn ontzettend veel verschillende types doedelzakken. En eigenlijk is de Schotse doedelzak zeker de meest bekende, maar zeker niet de oudste doedelzak. Dus de oorsprong van de doedelzak ligt in India. En dan is dat instrument eigenlijk een beetje gereisd via de zijderoute richting Europa, zou je kunnen zeggen. En je hebt dus in heel dat gebied doedelzakken. Dus als je in Turkije gaat kijken, heb je doedelzakken. Als je in Griekenland gaat kijken, heb je verschillende types doedelzakken. En dat verschilt heel fel per streek. De doedelzakken die ik vandaag, of de doedelzak, want nu heb ik er maar één bij, die ik speel, is een instrument uit Centraal-Frankrijk, de Grand Bourbonnais. En heeft nogal een zachte klank. Een Schotse doedelzak is een instrument dat echt heel veel indruk maakt en daarvoor ook vaak werd gebruikt om naar de oorlog te trekken. Ja. Ik ben nog niet met deze doedelzak naar de oorlog getrokken en ik ga dat ook niet doen, denk ik. In Bretagne heb je een heel mooi type doedelzak, de Biniou. En de Biniou Brass is een instrument dat dichter ligt bij de Schotse doedelzakken. Maar dus de Biniou Koos is eigenlijk een... Ooit las ik op een website, vond ik een heel leuke beschrijving van de Biniou Koos. This is the bagpipe your mother warned you for. Omdat het is een schelmeitje dat ongeveer, laten we zeggen, 15 centimeter groot is. Dus piepklein, ik krijg er juist die vingers op. Klinkt oorverdovend luid. Oorverdovend, dus het wordt meestal in combinatie met de bombarden ook gespeeld. Buiten kunt 300 man zonder problemen aan het dansen krijgen. En het is dus ontzettend luid, maar ook ontzettend hoog. Dus het is echt een giller, echt een heerlijke giller. Oké, we gaan Simone op het podium vragen. Maar eigenlijk is het Simone die ons op het podium heeft gevraagd. Zonder Simone in de hemel te willen prijzen, maar wel enorm genieten van Simone en zijn muziek en zijn openheid als muzikant. Want Simone is echt toch wel iemand die grenzen verlegt op het vlak van accordeon. En we zijn dus ook heel blij dat we met hem kunnen spelen. Voilà. We gaan een paar bourrées voor jullie spelen. Met de doedelzak. Ik heb dus een moeder die, ik hoop dat ze niet kijkt, maar die niet zo erg van doedelzak houdt. Dan heb je zo'n zoon die doedelzak speelt. Dat is toch...

0: Oké.
1: Simone die leegt ongeveer, denk ik, 15 keer zo snel als wij. Of 16 keer, één tussen de twee. Ik weet niet of hij het gemerkt hebt, maar hij speelt ook de bassen, de melodie met de bassen. Dus daar zouden wij ongeveer 20 jaar over doen, maar... Oké. Okay. Nu gaan we voor jullie een nummertje spelen dat Pascal heeft gemaakt. En dat, dat is een nummertje dat opgedragen is aan een keukenprinses uit Engeland. Voilà.

0: Super. Alrighty. En jullie hebben betaald voor het duo-concert, maar jullie krijgen een kwartet-concert. Want jullie hebben waarschijnlijk al gezien dat hier nog één stoel staat. En weten jullie al wie dat de gast is? Hebben jullie enig idee? Weten jullie welk instrument? Het is ook nog half goed verstopt. Het is een trompetist uit Frankrijk. Voilà. Bienvenue, Camille.
1: So I promised that I would compose one piece for each concert I was organizing. So this time I couldn't really write a full piece, but I thought of writing an introduction for one of the most wonderful pieces that Naragonia wrote. So yesterday we met with Camille and we tried to improvise around this little introduction.

Het gaat vanaf nu vreselijk saai zijn voor ons met twee om dat met twee te spelen. Ja. Maar deze moment was fijn. Dus, ja. Dank voor het doen, hè. Oké. Okay. Goed, het laatste nummer. Het is ontzettend fijn om nog eens voor mensen te spelen. En niet voor een cameraman. Dat was ook leuk, hè? Maar het is nog leuker met echt publiek natuurlijk. En bedankt aan Simone en Camille. Ja. Voor, ja, superleuk. En ook de mensen van de concertzender. Oké, okay, we gaan eruit met een feestnummertje. Of dat gaan we er toch proberen van te maken. En dat noemt Helleboor.

0: you. Simone Botazzo.
1: Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

Chico Science en Nação Zumbi Manguetown. Ja, jongens. En hiertussen hadden wij Caetano Veloso en Emicida Haiti, O Dedo na Ferida. En deze set zijn wij geopend met Sinal Fechado, een van de mooiste clássicos da música brasileira, met Paulinho da Viola.

gemaakt. Die heet gewoon Bamako Today. En we gaan waarschijnlijk in de toekomst nog heel veel van deze groep horen. BKO Quintet. Van Mali door naar Marokko.

Los twee prachtige CD's gemaakt waarop hij gnawa, de traditionele muziek, Berber muziek, mengt met jazz en rock en nog veel meer invloeden. Het is een schitterend orkest, de University of Gnawa. Ik heb ze inmiddels een aantal keren aan het werk gezien en het valt me iedere keer weer op hoe virtuoos deze groep samenspeelt met Aziz Zamoui. Nogmaals, zijn CD heet Mazal. En ik hoop dat hij in de toekomst een van de grote dragende krachten gaat worden van de Marokkaanse muziek. Want er gebeurt heel veel momenteel in Marokko. En ik denk dat hij wel degene is die dat goed voor het voetlicht kan brengen. Marokko hebben we gehad. We keren nog even terug naar Mali en wel naar Samba Touré.

Mazal van Aziz Zamoui en de University of Gnawa. En Aziz Zamoui komt uit Marokko. Hij werd in Marrakesh geboren. Hij richtte de groep Orchestre National de Barbès in Parijs op. Hij woont tegenwoordig weer in Marokko. En hij heeft...

Ganda Diko van Samba Touré uit Mali. Hij is een voortreffelijk gitarist, een hele goede zanger ook. Deze muziekstijl wordt desert blues genoemd en je kan duidelijk horen dat hij beïnvloed is door Ali Farka Touré. Daar is hij overigens geen familie van, hoewel hij wel Samba Touré heet. Maar Ali Farka Touré was de grote koning van de desert blues. En Samba Touré mocht jarenlang met hem meespelen. En hij is dus ook wel duidelijk door hem beïnvloed. Prachtige cd, Ganda Diko. En ja, deze man, Samba Touré, dat is echt iemand die iedereen in vervoering kan brengen met zijn opzwepende desert blues. Van Mali vliegen wij weer een heel stuk over het Afrikaanse continent en belanden in de jaren 50 in Ghana.

Iti Mensa uit Ghana. Jaren 50 had je dansmuziek in Ghana en die werd highlife genoemd. En Iti Mensa was de king of highlife. Echt prachtige muziek, een samensmelting weer van heel veel stijlen, traditionele Afrikaanse stijlen, maar je hoort ook invloeden van militaire blaaskapellen, je hoort invloeden van jazz. Alles komt voorbij op de highlife. En er is onlangs een hele mooie verzamel-cd verschenen van Iti Mensa en de Tempo's, zo heette zijn band destijds. De verzamel-cd heet natuurlijk gewoon King of Highlife. 4 cd's, prachtige dansmuziek. En ik wil nog heel graag een tweede nummer laten horen van deze compilatie. Het eerste nummer heette trouwens Kwame Nkrumah. En we gaan nu luisteren naar Montum.